Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: In Wervik in West-Vlaanderen is een illegale raveparty vermeden. Die zou het hele weekend duren, maar nadat de plannen uitlekten, verbood de burgemeester het feest in de deelgemeente Kruiszeke. Gisteren waren daar ook al geruchten over. De gemeente kondigde donderdagavond al aan dat de brug met het Franse Wervik Zuid vrijdagavond zou worden afgesloten uit veiligheid. En nu blijkt dus waarvoor. In Peru heeft het leger meer dan 650 mensen bevrijd die vastzaten na een aardverschuiving en hevige regen. Een belangrijke weg raakte geblokkeerd. Er werden 3 helikopters ingezet om mensen weg te halen via een luchtbrug. Er is ook water en voedsel uitgedeeld. En op het WK hockey hebben onze Red Lions de mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions kropen door het oog van de naald. In de allerlaatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Speler Alexander Hendricks.
2: We balen echt dat we met 1-1 van dit veld gaan. Want ik denk dat we ze volledig wegspelen. Tweede helft domineren we, ze hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
1: De Red Lions staan met 1 punt laatste in hun groep. Morgen moeten ze winnen van Spanje voor een plek in de halve finales. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Er is opnieuw gifstof gevonden in poeder voor babymelk, dat schrijft de Standaard. In januari moesten voedingsmerken Nestlé, Danone en Lactalis poeder terugroepen in Europa omdat er giftig cerulide in zat. 8 Vlaamse baby's werden toen ziek. In Polen werd deze week opnieuw voeding teruggeroepen door de aanwezigheid van die stof in Nanoptipro. Volgens Nestlé gebeurt dat preventief en gaat het om zo'n minimale hoeveelheid dat het poeder wel aan de wet voldoet. In Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen overleden bij Russische aanvallen. En er vielen gisteren ook 16 doden bij een aanval in een drukbezochte winkelcentrum in het centrum van het land, in de geboortestad van Oekraïns president Zelensky. Reddingsteams vonden daar vannacht zeker 130 gewonden. Op het WK hockey in eigen land hebben onze Red Lions de mannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. Speler Arthur van Doorn is teleurgesteld.
2: Zeker als je naar de tweede helft kijkt, hebben we eigenlijk gewoon best wel geweldig hockey laten zien. Denk oldschool Red Lions. Heel veel aanvallende kwaliteiten, heel veel snelheid, heel veel ballen gewonnen. Genoeg kansen. 2-3 balletjes die langs de tweede paal dwarrelen, die er net niet ingaan. Dus ja, ik denk dat we gezien het speelbeeld eigenlijk een beetje meer hadden gehoopt.
1: Morgen moeten de Belgen winnen van Spanje voor een plek in de halve finales. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon, 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

your hands up.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Canada voert importheffingen in voor de VS. Dat heeft Canadees premier Mark Carney aangekondigd nadat handelsgesprekken tussen beide landen gisteravond zijn afgesprongen. Volgens Carney voerde de VS last minute oneerlijke en onhaalbare aanpassingen door en dus heeft hij het overleg gestopt. De VS heft 50% invoertax op Canadese goederen. Canada zal even hoge taksen heffen, maar dus voor Amerikaanse producten. In Mannheim in Duitsland zijn 35 agenten gewond geraakt bij een voetbalderby. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern om de beker. Bij de start van de match werd er meteen vuurwerk afgestoken. Er werd ook met bekers en fakkels gegooid en er ontstond een vechtpartij na de match. De politie reageerde met pepperspray. Van de 85 gewonden moesten er 8 naar het ziekenhuis en verschillende supporters zijn opgepakt. In Oekraïne vielen gisteren zeker 16 doden bij een aanval in een drukbezocht winkelcentrum in het centrum van het land, in de geboortestad van Oekraïns president Zelensky. Er zijn ook zeker 130 gewonden, onder hen 23 kinderen. Verschillende mensen zijn ook nog vermist en nog in Oekraïne zijn vannacht ook zeker 2 mensen overleden bij Russische droneaanvallen. Er is opnieuw gifstof gevonden in poeder voor babymelk, dat schrijft de Standaard. In januari moesten voedingsmerken Nestlé, Danone en Lactalis poeder terugroepen in Europa omdat er giftig cerulide in zat. 8 Vlaamse baby's zijn toen ziek geworden. In Polen werd deze week opnieuw voeding teruggeroepen door de aanwezigheid van die stof in Nanoptipro. Volgens Nestlé gebeurt dat preventief en gaat het om zo'n minimale hoeveelheid dat het poeder wel aan de wet voldoet. Op het WK hockey in eigen land hebben onze Red Lions de mannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. En daardoor moeten ze morgen winnen van Spanje om nog in de halve finales te raken. De match was een teleurstelling, zegt Alexander Hendrik.
2: We balen echt dat we met 1-1 van deze veld gaan. Ik denk dat we ze volledig wegspelen. Tweede helft domineren, ze hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt die niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen. Maar het is een jammer resultaat.
1: Op het WK paardrijden in Duitsland hebben onze springruiters zilver gepakt in de teamcompetitie. De Red Musketeers, zoals dat team heette, eindigde na Duitsland, dat dus het goud pakte, en Groot-Brittannië pakte brons. Met het zilver plaatst ons land zich ook meteen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. De dag start met buien in het westen, later dan ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen opnieuw 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Ja.

0: en Level 42 in 1986 de studio indook voor dit album, waren ze ondertussen in de Verenigde Staten ontzettend populair geworden als voorprogramma bijvoorbeeld van Steve Winwood en Tina Turner. Ze stonden dus onder gigantische druk van de platenmaatschappij om snel met opvolgers te komen voor hun vorige successen. Running in the Family werd geschreven in de tourbus.
1: Melinda FM, de beste muziekmix.

Heb ik nu al goedemorgen gezegd? Wel, bij deze een hele prettige ochtend. Je luistert naar Melinda FM. Elk moment muziek die je kent, dus ook in de ontbijtradio op zaterdagochtend. Het is ondertussen al even 8 uur geweest. Misschien sta je op dit ogenblik aan te schuiven bij de bakker en moet je daarna nog bij de beenhouwer passeren. Geniet vooral van het weekend. Genieten van het weer zal iets minder zijn, maar daarover wil ik het straks nog wel eens hebben met jou. Het belangrijkste is de muziek. Elke dag hier op de radio. Je kan ons overal volgen als je onze app downloadt op je smartphone.

0: Het is tot hiertoe al een heel drukke zomer geweest voor Maxim. Hij heeft deze zomer een overvolle agenda. Hij is zowel op grote festivals als op knusse zomerfeesten te zien met zijn dichtbij zomertour. En hij komt ook hier in de buurt op 29 augustus, dat is volgende week. Dan komt hij naar het dancefestival in Middelkerken. Vanazien, dat heb ik je alvast meegegeven. Maar er zijn ook nog andere leuke dingen, want op zondag 6 september sluit Klemskerke traditiegetrouw het zomerseizoen af met Klemskerke Zomerende. Van 9 ochtends tot 6 in de vooravond is iedereen welkom aan de feesttent in de Dorpstraat in Klemskerke voor een gezellige dag vol met sfeer, muziek, animatie en ontspanning. Bezoekers die kunnen er genieten van een gezellige zomerbar en diverse foodstands, terwijl de rommelmarkt uitnodigt om rond te snuisteren naar leuke vondsten. Voor jong en oud zijn er bovendien volksspelen en een springkasteel. Kinderen kunnen zich tussen 2 en 4 laten schminken. En een extra blikvanger is de opendeur aan de Geersenmolen, die van 2 tot 6 bezocht kan worden. Heeft er iemand zin in een brokje Avril Lavigne? Ah, wel. Ik kan ervoor zorgen.
1: Ontbijtradio met Piet de Win.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Zaterdagochtend, 22 augustus, de week is weer voorbij. En wat een week is het geweest. Dan kijk ik vooral richting Hogevenen, waar ze gevochten hebben met man en macht tegen de vuurhaarden. Maar hoe komen die vuurhaarden er? Wel, er zijn volgens mij drie mogelijkheden. Ofwel de zelfontbranding, zoals sommige mensen beweren. Ofwel was er kwaad opzet in het spel. Of, wat ook kan natuurlijk, gewoon achteloosheid van wandelaars. Welke van de drie zou het geweest zijn? Ik kom daar straks nog even op terug.

0: Voorlopig laat de zon zich nog niet echt zien in Vlaanderen, maar wel zon op de radio hier bij Melinda FM. Figaro van Brotherhood of Man op zaterdag 22 augustus. De voorbije week het gespreksonderwerp, zowel op het nieuws, op televisie als gewoon tijdens je dagelijkse routine. De branden op de Hoge Venen. Die zouden er volgens sommige mensen gekomen zijn door de klimaatverandering. Nu, ik wil daarvoor een groot stuk in volgen, maar als ze dan beginnen over zelfontbranding van de bomen, dan vind ik dat net één zomerstapje te ver. Want ik ben het eens gaan nakijken, dennenhout, toch een overvloed aan dennenhout op de Hoge Venen, dat ontbrandt spontaan bij een goede 300 à 350 graden Celsius. En hoe warm is het geweest? Oké, we hebben records gebroken, maar 300 graden warm? Ik denk het niet, mijn beste vrienden.
1: Whoa.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: 50 jaar geleden werd dit plaatje van Chris Andrews ook al gedraaid op de radio. Het was 1969 en de plaat Pretty Belinda was net uit. Op zaterdag 29 augustus, dat is volgende week, organiseert de dienst Sport van de Haan opnieuw Rafting Day. Een sportief en uitdagend watersportevenement ter hoogte van watersportclub De Windhaan aan de Zeedijk. Vanaf 1 tot 5 nemen teams van telkens 4 deelnemers het tegen elkaar op in verschillende opdrachten op zee. Snelheid, samenwerking en een flinke dosis teamspirit zijn daarbij de sleutel tot succes. Meer info vind je op dehaan.be.
1: Ontbijtradio met

valt heel veel te vertellen over ABBA. Zoveel dat het gewoon te veel zou worden. Dus ik hou gewoon mijn smoeleke op zaterdagochtend. En laat de muziek voor zich spreken hier in de ontbijtradio bij Melinda FM. Ik zoek

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Sinds begin juli al is de overlast op het marktplein van Harelbeke sterk afgenomen. De stad die plaatste er camera's en de politie die voerde systematisch identiteitscontroles uit. Tijdens deze maand augustus waren er nog nauwelijks klachten over nachtlawaai. De vraag naar stemrecht voor tweede verblijvers, zoals in Kokzijde, zorgt ook in andere kustgemeenten voor debat. In Middelkerke noemt burgemeester Jean-Marie de Dekker het alvast een leuke denkpiste. Hij wil eerst het overleg met zijn collega kustburgemeesters afwachten en gaat er voorlopig niet mee aan de slag. Het Brugs Handelscentrum mag ook de komende 4 jaar de kerstmarkt in Brugge organiseren. Het stadsbestuur die had daar eerder al toestemming voor gegeven, maar na een klacht moest een nieuwe concessie worden uitgeschreven. Na die procedure bevestigde het stadsbestuur van Brugge opnieuw de keuze voor het Brugs Handelscentrum. En deze keer werd er geen klacht ingediend. De brandweer in de buurt van Diksmuiden, Koekelare en Ichtegem die kregen de voorbije dagen geregeld telefoontjes van bezorgde inwoners over grote rookpluimen. In veel gevallen gaat het om loos alarm. De rookwolken die bleken afkomstig te zijn van stof dat door landbouwmachines op droge velden wordt opgewaaid. De fiscus eist meer dan 19 miljoen euro van Allichlo. Dat is het investeringsbedrijf van ondernemer Mark Koeken. De holding was eigenaar van het voetbalstadion van Oostende. En volgens de fiscus zou het bedrijf onterecht BTW hebben teruggekregen en zou er ook sprake zijn van een valse factuur. In Ruiselede is een rioolbuis die per ongeluk met beton werd gevuld, na maanden nog altijd niet hersteld. Daardoor konden ongeveer 10 gezinnen hun toilet aanvankelijk niet doorspoelen of niet douchen. De herstelling die loopt vertraging op door een verzekeringskwestie. In Kokzijde is een petitie gestart die stemrecht vraagt voor tweede verblijvers. Zo'n 16.000 mensen die hebben er een appartement of een huis als tweede verblijf. En samen zorgen de tweede verblijfstaksen voor 21% van de belastingsinkomsten van de gemeente Kokzijde. Goed voor in totaal 89 miljoen euro. Het zwembad in Torhout blijft langer gesloten dan gepland. Bij de jaarlijkse controle ontdekten technici een probleem met de ophanging van de beweegbare bodem. En daardoor gaat het zwembad pas open op maandag 7 september. 2 weken later dan voorzien.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Goedemorgen, je luistert naar Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent, dus ook op een zaterdagochtend. We zijn 9 uur net gepasseerd. Hopelijk wordt het voor jou een even plezante zaterdag als dat het straks voor mij zal zijn. Eerste keer om 10 uur mag vertrekken, gaan gewoon de schoenen uit, trek ik mijn korte broek aan en ga ik gewoon de hele dag lekker niks doen. Tenzij natuurlijk naar de radio luisteren, want er valt hier vandaag nog teen en tander te beleven. En ik hoop dat jij dat wil meemaken. Ik ben Piet. Jij en ik zijn sowieso nog samen tot 10 uur deze voormiddag. Hey!

0: allemaal in de sfeer van de zomervakantie met muziek van The Kings en The Sunny Afternoon. Maar hoe zit het nu in feite met het weer voor vandaag? Wel, het wordt vandaag wisselend bewolkt en er ontwikkelen zich in de loop van de dag enkele lokale buien. De maxima gaan van 19 graden aan zee tot een goede 21 à 22 graden in het binnenland. Morgen wordt het opnieuw wisselend bewolkt met vooral aan zee nog kans op een bui. De maxima gaan morgen ook weer uitkomen rond een goede 20 graden. Dat betekent natuurlijk niet, beste vrienden, dat je de hele tijd moet binnenblijven. Integendeel, want er worden ook de komende dagen en weken hele leuke dingen georganiseerd hier in de buurt. Eentje ervan is in Roeselaren, want Roeselaren sluiten de zomer af met een gezellige en verrassende theaternamiddag in het stadspark van Roeselaren. Op zondag 30 augustus, dat is volgende week, brengen maar liefst 8 Roeselaarse toneelverenigingen het park tot leven met korte, gratis voorstellingen op verschillende locaties. De voorstellingen staan gepland van 2 in de namiddag tot 6 in de vooravond. De toegang is gratis. En meer informatie vind je op visitroeselaren.be.
1: Ontbijtradio met Piet de Win.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Gunter Neefs, we zijn ondertussen allemaal wel op de hoogte van zijn gezondheidsproblemen. Al zou het momenteel een pak beter gaan met de jonge man. Heeft trouwens ook een nieuwe zomerplaat uit, Bluff Bluff. Die heb ik vandaag helaas niet mee. Maar wat vandaag niet is, kan misschien volgende week nog wel komen.
1: Melinda FM, 18, Piedewin.
2: Zwaar!

Sabrina Carpenter is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste popsterren ter wereld. En ze zag het zitten om vandaag nog eens in mijn show te zitten met Man Child. Het is vandaag al 22 augustus, volgende week nog één volledige week zomervakantie. En daarna is het weer met de beide benen in de harde realiteit. Maar weet, beste vrienden, dat met het begin van het najaar er ook van alles zal veranderen hier op de radio bij Melinda FM. Wat er allemaal gaat veranderen? Wel, voor ons een weet, voor jou nog een gis. Maar het is weer een goede reden om zeker in de buurt van de radio te blijven.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je er alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

zomervakantie loopt stilaan op haar einde. Maar de zomer die gaat nog even blijven duren, zeker op de radio, want wij zitten boordevol nazomerplannen. En als u wil weten wat er allemaal gaat gebeuren, dan moet je de radio goed in het oog houden. En wij zouden graag ook weten wat er gebeurt. Als jij bijvoorbeeld de komende weken in het najaar wat organiseert, dan moet je ons dat zeker laten weten. En dat is tegenwoordig heel eenvoudig. Je installeert onze app op je smartphone. En als je ons wat wil vertellen, dan kan dat gewoon via die app van Melinda FM.

Een positieve boodschap op het einde van de ontbijtradio op deze zaterdag 22 september. Beste vrienden, dit was het. Ik vond het weer heel plezant dat je het 2 uur hebt volgehouden. En blijf vooral in de buurt, want er gaat hier vandaag nog van alles gebeuren. Het weer hebben we niet in de hand, maar laten we hopen dat de zon er straks al bij zijn. En dat je toch nog wat van het weekend kan maken. Maak er alvast een fijne 2-daagse van.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Terrence Trent D'Arby en Wishing Well. Welkom bij Melinda FM, 2 uurtjes met Mike. En straks uiteraard terug een retro top 5 door de jaren heen. Welke, die verklap ik straks wel aan jou.

Erik van Boer, maar nu samen nog met Frank Starlux en Sun is Shining. Wat heb ik nog klaar liggen? Jean Polo komt er eens aan, featuring Nancy en Waar onze wegen ook heen gaan. En Robert Abigail is ook nog van de partij.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De Retro Top 30. Welkom bij de jaren 80.

De top 5 van 22 augustus 1985 zag er als volgt uit. Op 5 kwam deze nog binnen, 6 plaatsen winst van de Bad Boys Blue en You're a Woman. En van 3 naar 4 een X-nummer 1 hit voor Bruce Springsteen. En Bruce had het over I'm on fire.

En als we terugkeren naar donderdag 22 augustus 1985, was het een wisselend tot zwaar bewolkte dag met een gemiddelde temperatuur van slechts 16,4 graden. En lokaal viel er wel wat regen. Een van de belangrijkste gebeurtenissen van die dag was de vliegtuigramp in Manchester. Want op de luchthaven van Manchester vatte een Boeing 737 vlam tijdens de start. En daarbij kwamen 55 mensen om het leven.

Dus op 5 de Bad Boys Blue met Your Woman. Op 4 eentje naar beneden voor Bruce Springsteen, I'm on Fire. En van 5 naar 3 steeg toen Tina Turner met We Don't Need Another Hero. Stationair blijven staan. Op nummer 2 stond deze van Harold Faltermeyer en Axel F. En de grote hit eigenlijk van 1985 was deze van Baltimora met Tarzan Boy.

0: Timo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Timo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Timo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

gingen nog eens terug naar de jaren heen. Gary Lowe en You're a Danger. Heaven, I Run draaien we. En daarvoor nog deze van Erik Vlanders. Urenlang.

Speelt er iets moois, iets onverwachts? Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

Heaven and I Run. Komen nog op jullie aan. Bastille met Good Grief. Angel met Libre. En deze van David Bowie.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De brandweer in de buurt van Dijksmuiden, Koekelare en Echtegem die kregen de voorbije dagen geregeld telefoontjes van bezorgde inwoners over grote rookpluimen. In veel gevallen gaat het om loos alarm. De rookwolken die bleken afkomstig te zijn van stof dat door landbouwmachines op droge velden wordt opgewaaid. In Ruiselede is een rioolbuis die per ongeluk met beton werd gevuld, na maanden nog altijd niet hersteld. Daardoor konden ongeveer 10 gezinnen hun toilet aanvankelijk niet doorspoelen of niet douchen. De herstelling die loopt vertraging op door een verzekeringskwestie. Het zwembad in Torhout blijft langer gesloten dan gepland. Bij de jaarlijkse controle ontdekten technici een probleem met de ophanging van de beweegbare bodem. En daardoor gaat het zwembad pas open op maandag 7 september. 2 weken later dan voorzien. De vraag naar stemrecht voor tweede verblijvers, zoals in Kokzijde, zorgt ook in andere kustgemeenten voor debat. In Middelkerke noemt burgemeester Jean-Marie de Dekker het alvast een leuke denkpiste. Hij wil eerst het overleg met zijn collega kustburgemeesters afwachten en gaat er voorlopig niet mee aan de slag. In onze provincie West-Vlaanderen is een rund mogelijk besmet geraakt met het salmonella-virus. Het zou de eerste keer zijn dat een dier in België besmet raakt met dat virus. Runderen die kunnen daardoor hoge koorts krijgen, maar herstellen vanzelf. Mensen die zouden niet ziek worden van het virus. In Roeselare kunnen ook rolstoelgebruikers voortaan een deelauto huren. De aangepaste wagens die zijn even gemakkelijk te reserveren als andere deelauto's. Ook in Kortrijk en Oostende komen binnenkort rolstoeltoegankelijke deelwagens. De fiscus eist meer dan 19 miljoen euro van Allichlo. Dat is het investeringsbedrijf van ondernemer Mark Koeken. De holding was eigenaar van het voetbalstadion van Oostende. En volgens de fiscus zou het bedrijf onterecht BTW hebben teruggekregen en zou er ook sprake zijn van een valse factuur. Sinds begin juli al is de overlast op het marktplein van Harelbeke sterk afgenomen. De stad die plaatste er camera's en de politie die voerde systematisch identiteitscontroles uit. Tijdens deze maand augustus waren er nog nauwelijks klachten over nachtlawaai.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Toch ook een hele mooie inkomer om na 11 dit programma nog een uurtje samen mee te maken. Mellen, Kim en Respectable. Straks uiteraard een nieuwe retro top 5. En we gaan daarvoor eens terugkeren naar 22 augustus 1993.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

0: stationair blijven staan in 1993 op 22 augustus. Deze van de Dinky Toys en Out in the Streams. Dit stond op 5. Def Dames Dope op 4. Ain't nothing to it.
1: Is this really necessary? I wanna go home! Forget it, girl, cause the brand new Def Dames Dope is in the

22 augustus 1993 was toen een gemiddelde, zwaar bewolkte dag met een temperatuur van 11,8 graden. En er viel dan ook nog 7,6 mm neerslag in een periode. Wat hebben we dan nog van 22 augustus, meer bepaald in 1993, werd België officieel een federale staat, splitste Tsjechoslowakije in Tsjechië en Slowakije. Bill Clinton werd toen de Amerikaanse president en in Oslo vonden de Oslo-akkoorden plaats en de eerste aanslag op het World Trade Center. En dan heb je ook nog op nummer 3 deze van UB40.

De Dinky Toys stonden op 5 met Out in the Streets. Def Dames Dope met Ain't Nothing to It op 4. En deze stond op nummer 3, UB40. En deze van Falling in Love. Culture Beat staat op 2 met Mr. Vain. En meteen na de reclame zal je de nummer 1 hit horen uit 1993.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Het was dus de absolute nummer 1 hit van Michael Jackson en Will You Be There. Ik heb nog werken mee van Camila Cabello met Don't Get It. En deze Bart Kael die maar steeds onderweg is, hè.

Don't Go Yet met Camila Cabello. Wat heb ik nog klaar liggen? Want we naderen tijden van het programma. Paul Severs dansen in de discotheek. Die gaan we nog draaien. Maar vandaag gaan we er wel uit met deze van John Lennon en Plastic Ono Band. Wat mij betreft, fijn weekend. Maandagmorgen om 6 uur ben ik er terug. Tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In de Vlaamse Ardennen zitten 10.000 gezinnen zonder stroom. Dat bevestigt netbeheerder Fluvius. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen kwam dat door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook zo is en hoe lang de pannen zal duren. Fluvius werkt aan een oplossing. Het politiekantoor in Anderlecht in Brussel is vannacht zwaar beschoten. Twee daders kwamen aan op een elektrische step. Een van hen trok een oorlogswapen en schoot meer dan 10 keer. De tweede filmde alles, zegt korpschef Jurgen de Landsheer.
2: Er was op dat moment niemand aanwezig, dus er zijn geen gewonden. Er zijn wel impacten in de deur en op de gevel. En ze hebben nadien de vlucht genomen op diezelfde step. Wij zijn momenteel bezig met het gerechtelijk onderzoek, samen met het parket en een ballistische expert. Wij hopen zo snel mogelijk die daders op te pakken.
1: Er loopt een onderzoek. Er stonden nooit zoveel woningen in Vlaanderen leeg. Zeker 30.000. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Vlaams Agentschap Wonen dat de tijd kon inkijken. En het zijn er wellicht nog veel meer, zegt Dorien van Kouwenbergen van het Agentschap Wonen.
3: Er zijn een aantal gemeenten die die cijfers niet aan ons bezorgen. Zij hebben daar ook geen rapporteringsverplichting toe. Dus wat wij zien is, er wordt harder op ingezet om die leegstand in kaart te brengen. En daardoor stijgt het aantal woningen in dat leegstandsregister.
1: De regering beloofde eerder al een centraal register voor leegstaande woningen, maar dat is er nog niet. De brand in de Hoge Venen is vannacht goed verder geblust. Gisteravond moesten de 3 blushelikopters die het vuur indijken aan de grond blijven, omdat er kans was op onweer. Ook vandaag worden er geen helikopters gebruikt. Er wordt wel verder geblust door brandweermensen op het terrein. Het vuur woedt al meer dan een week, maar het is onder controle. Congo heeft 16.000 ebola-vaccins gekregen. Een eerste deel van de 70.000 die de Wereldgezondheidsorganisatie beloofde. Het gaat om vaccins die eigenlijk werken tegen een andere variant, maar mogelijk ook beschermen voor deze uitbraak. Congo kampt met een zware epidemie. Er zijn al bijna 5.300 besmettingen en meer dan 2.500 overlijden. En dan nog dit. Komende vrijdag kan je een gedeeltelijke maansverduistering zien in ons land. De maan komt voor 93% in de schaduw van de aarde te liggen. Als je het graag wil zien, moet je wel vroeg opstaan. Om 3:23 ochtends begint de eclips en je hebt tot iets over 6 uur de tijd. Deze namiddag zowel opklaringen als buien en maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, dan halen we 23 graden. En vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Nummer 1.

0: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
1: Here we go.
0: De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
3: Hey, een bijzonder goede zaterdagnamiddag. Blij dat je erbij bent hier bij Melinda FM. Het is intussen iets over 12 uur geworden en het is tijd voor terug de 30 populairste hits hier bij Melinda FM. Nog even de top 3 van vorige week. Op 1 hadden we vorige week Shakira staan, op 2 Meteor en op 3 Aaron Blommaert en Zoe Levi. We beginnen eraan met deze week 2 nieuwkomers. Straks hoor je die. Eerst starten we natuurlijk onderaan de lijst op 30 met Camille en haar single Nu dat je weg bent. En Camille die kraamt ook haar tenten op in Oostende, want daar is ze ook weg na een succesvolle zomer.
0: De grootste hit van dit moment in de Melinda FM Top 30, nummer 30.

Ja, mocht ik dat doen, Move Like an Animal, het zou een raar zicht zijn. Je hoorde Cat's Eye als nieuwkomer hier in de Melinda FM Top 30 op 29. En deze ken je beslist ook, Die Bauza en Lose Myself. Deze week onze nummer 28. Een bijzonder goede middag.

0: Zelfde plek als vorige week. Milking hoorde je met Medicine op nummer 27. Melinda FM top 30 elke zaterdag tussen 12 en 2. We zetten ze allemaal op een rijtje. Ga nu verder in de lijst op nummer 26 met Alex Warren. Zometeen hoor je Passenger.
1: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De Melinda FM top 30. Nummer 26.

0: een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Nummer 25.

0: De zomer klinkt zoveel beter met Melinda FM om jullie heen. We zitten intussen op nummer 25 in de Melinda FM top 30 met Marshmallow en Kelsey Ballerini en Another Drink. We hebben deze week twee nieuwkomers. Cat's Eye hoorde je al op 29. Dit is nog een nieuwkomer op 24. Bazaar met hun single Ooit komt er een dag. Dit is dus de groep met onder meer Mathieu Terrein. Nog tot 2 uur gaan we ermee door. De populairste hits, we zetten ze op een rijtje.
1: Nieuw in de Melinda FM Top 30.

Je krijgt het dan niet meer uit je hoofd, hè? Die zoo. Shakira scoort bijzonder goed, hè, deze zomer. Hier bij Melinda FM ook. Deze week hoorde je ze op nummer 23 met zoo. En deze is ook al zo schitterend. Bruno Mars op 22 met I Just Might.

0: lang geleden begonnen bij One Direction. Je hoorde Harry Styles hier in de Belinda FM Top 30, deze week op nummer 21. We gaan de Top 20 in, terug nu met Bruno Mars.
1: Nummer 20.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De grootste hit van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30, nummer 19.

Ja, ze voelde er zich niet helemaal klaar voor, hè. My Body Isn't Ready. Je hoorde Somber hier in de Belinda FM Top 30 deze week op 18. Bausa, die kleurt de zomer deze week op 17 met Magnetic.

0: mee.
1: Intussen bijna 1 uur en je hoorde net nog op nummer 16 Olivia Dean en So Easy. Straks na 1 uur zetten we ze verder op een rijtje hier in de Melinda FM Top 30. En zometeen hoor je ook nog Karol G en Bruno Mars van een tijdje geleden met Still. Tot zometeen dus na 1 uur.
2: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. More hits.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In de Vlaamse Ardennen zitten 10.000 gezinnen zonder stroom, al sinds 10:30 deze voormiddag. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen kwam dat door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook zo is en hoe lang de pannen zal duren. Netbeheerder Fluvius werkt aan een oplossing. In Anderlecht in Brussel neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen nadat het commissariaat er vannacht werd beschoten met een oorlogswapen. De korpschef wil zo de veiligheid van agenten en burgers garanderen. Jurgen de Lanceer.
2: Wij gaan bekijken om extra steun te krijgen van onder andere de centrale politie om de beveiliging van onze infrastructuur te doen, zodat wij kunnen blijven werken op het terrein. We gaan ons niet laten intimideren. Wij zullen onze acties verder zetten, want ik denk dat we een en ander in beweging brengen, waarschijnlijk binnen het milieu, en dat dat een reactie is.
1: Op beelden is één schutter te zien. Hij wordt door een compaan gefilmd. Het is niet duidelijk wie ze zijn. Mogelijk is er dus een link met het drugsmilieu. Het parket van Luik onderzoekt of de brand in de Hoge Venen is ontstaan door een brandend landbouwvoertuig. Nieuwe luchtbeelden moeten daar meer duidelijkheid over scheppen. Ze zijn gemaakt vanuit een vliegtuig op het moment dat de brand zich nog maar over tientallen meters had verspreid. Daarop is dus een brandend landbouwvoertuig te zien. Het parket kan nog altijd geen onderzoek doen op het terrein. De brand is wel onder controle. In Pelt in Limburg zijn twee twintigers opgepakt voor een schietincident vanmorgen. Op een terras van een café werden schoten gelost met een alarmpistool na een ruzie. Er raakte niemand gewond. De politie kon ter plaatse twee mannen van 26 oppakken. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is en wat er met de twee moet gebeuren. Een transfer van Matteo Dams naar Club Brugge is officieel. Dams is een verdediger van 22 jaar. Hij vertrok anderhalf jaar geleden van PSV naar Al Ahly in Saudi-Arabië om daar een pak meer geld te verdienen. Maar nu keert Dams terug naar ons land. Hij heeft een contract tot 2030 getekend bij Club. En dan nog dit. Komende vrijdag kan je een gedeeltelijke maansverduistering zien in ons land. De maan komt voor 93% in de schaduw van de aarde te liggen. Als je het graag wil zien, moet je wel vroeg opstaan. Om 3:23 ochtends begint de eclips en je hebt tot iets over 6 uur de tijd. Deze namiddag zowel opklaringen als buien en maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, dan halen we 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Nummer 15.

0: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
1: Here we go.
0: De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
3: Iets over 1 uur intussen. Blij dat er nog altijd bij bent hier bij de Melinda FM Top 30. De 30 populairste tracks, je hoort ze hier elke zaterdag tussen 12 en 1 uur. En daarnet nog op 15 hoorde je Jonas Blue en Malif met Edge of Desire. We gaan verder en trekken richting onze nummer 14. En daar vinden we deze van Another featuring 54 Ultra. Dit is Talk to You. Dat is nu exact wat wij aan het doen zijn. Hè? En goed nieuws, ze stijgen zelfs van 15 naar 14.

0: Salavi, baby.
1: En dit waren Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William met My Oh My, deze week op nummer 13. Zometeen Material Lover van Sienna Spyro op nummer 11, maar eerst deze van Stella Lefty en Bastan.
2: Nummer 12.

jaren, hè, dan kan je inderdaad een material lover worden. Als het maar geen luchtkastelen zijn, hè, als je het maar kunt waarmaken. Je hoorde Sienna Spyro. En over luchtkastelen en dromen, wel, deze Alex Warren kent er wel iets van. Dit is Fever Dream. We gaan de top 10 in.

Ja, ze zijn zo goed, hè, dit duo. Bebe Rexha en Faithless en New Religion. Hier in de Melinda FM Top 30, deze week op nummer 9. En over goede dingen gesproken, die zegt het gewoon van zichzelf. I'm good. Dit is Jelly Roll, deze week op nummer 8.

En dat is ook de titel van deze single, Kingdom of Fear. Je hoorde Cameron Wetkamp deze week op nummer 6 in de Merinda FM Top 30. Rustiger gaat het eraan toe bij deze van Teddy Swims. We gaan de top 5 in met Mr. Know-It-All.

0: Ja, ze hebben alle recht hoor om er een traantje bij te laten, want ze dalen deze week één plaatsje maar hoor. Van 3 naar 4, Aaron Blommaert en Zoe Levi en Tranen van Goud. We gaan de top 3 in. Benieuwd intussen al wie onze nummer 1 zou kunnen zijn. Je hoort het dadelijk wel. Eerst dus de top 3 in met Taylor Swift.
1: Dit is de top 3 van deze week.

0: Knapop. Knapop. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30. Dit is de top 3 van deze week. Melinda FM Top 30, nummer 2.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
1: Here we go.
0: De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30.
2: Met Jeroen Rijkenboer.
3: Ja, het vliegt hier weer voorbij. We hebben ze bijna allemaal gehad hier in de top 30. Zometeen nog de nummer 1. Ra, wie dat is. We halen nog even de top 5 van deze week. Op 5 hadden we Teddy Swims. Op 4 het duo Aaron Blommaert en Zoe Levi. Op 3 Taylor Swift. Daarnet nog op 2 richting de nooduitgang met Meteor. En onze nummer 1 is dezelfde als vorige week. Shakira en Burna Boy weten goud te scoren met hun single Die Die. En wij zeggen ook bij jullie bye bye en graag tot volgende week voor een nieuwe Melinda FM Top 30. Maak er nog een fijne zaterdag namiddag van en een heel fijn weekend.
0: De Melinda FM Top 30, nummer 1.

Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. More hits. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Deze week in de spotlight. Melinda FM. Airplay van de week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Het Brugs Handelscentrum mag ook de komende 4 jaar de kerstmarkt in Brugge organiseren. Het stadsbestuur die had daar eerder al toestemming voor gegeven, maar na een klacht moest een nieuwe concessie worden uitgeschreven. Na die procedure bevestigde het stadsbestuur van Brugge opnieuw de keuze voor het Brugs Handelscentrum. En deze keer werd er geen klacht ingediend. De brandweer in de buurt van Diksmuiden, Koekelare en Echtegem die kregen de voorbije dagen geregeld telefoontjes van bezorgde inwoners over grote rookpluimen. In veel gevallen gaat het om loos alarm. De rookwolken die bleken afkomstig te zijn van stof dat door landbouwmachines op droge velden wordt opgewaaid. De fiscus eist meer dan 19 miljoen euro van Allichlo. Dat is het investeringsbedrijf van ondernemer Mark Koeken. De holding was eigenaar van het voetbalstadion van Oostende. En volgens de fiscus zou het bedrijf onterecht BTW hebben teruggekregen en zou er ook sprake zijn van een valse factuur. In Roeselare kunnen ook rolstoelgebruikers voortaan een deelauto huren. De aangepaste wagens die zijn even gemakkelijk te reserveren als andere deelauto's. Ook in Kortrijk en Oostende komen binnenkort rolstoeltoegankelijke deelwagens. Het zwembad in Torhout blijft langer gesloten dan gepland. Bij de jaarlijkse controle ontdekten technici een probleem met de ophanging van de beweegbare bodem. En daardoor gaat het zwembad pas open op maandag 7 september. 2 weken later dan voorzien. In Kokseide is een petitie gestart die stemrecht vraagt voor tweede verblijvers. Zo'n 16.000 mensen die hebben er een appartement of een huis als tweede verblijf. En samen zorgen de tweede verblijfstaksen voor 21% van de belastingsinkomsten van de gemeente Kokseide. Goed voor in totaal 89 miljoen euro. De vraag naar stemrecht voor tweede verblijvers, zoals in Kokseide, zorgt ook in andere kustgemeenten voor debat. In Middelkerke noemt burgemeester Jean-Marie de Dekker het alvast een leuke denkpiste. Hij wil eerst het overleg met zijn collega kustburgemeesters afwachten en gaat er voorlopig niet mee aan de slag. In onze provincie West-Vlaanderen is een rund mogelijk besmet geraakt met het salmonella-virus. Het zou de eerste keer zijn dat een dier in België besmet raakt met dat virus. Runderen die kunnen daardoor hoge koorts krijgen, maar herstellen vanzelf. Mensen die zouden niet ziek worden van het virus.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imojo, Imojo, Imojo.
0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.
3: Melinda FM.
4: Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Sinds begin juli al is de overlast op het marktplein van Haarlembeke sterk afgenomen. De stad die plaatste er camera's en de politie die voerde systematisch identiteitscontroles uit. Tijdens deze maand augustus waren er nog nauwelijks klachten over nachtlawaai. In onze provincie West-Vlaanderen is een rund mogelijk besmet geraakt met het salmonella-virus. Het zou de eerste keer zijn dat een dier in België besmet raakt met dat virus. Runderen die kunnen daardoor hoge koorts krijgen, maar herstellen vanzelf. Mensen die zouden niet ziek worden van het virus. In Ruiselede is een rioolbuis die per ongeluk met beton werd gevuld, na maanden nog altijd niet hersteld. Daardoor konden ongeveer 10 gezinnen hun toilet aanvankelijk niet doorspoelen of niet douchen.

Dan was ik nog vrij jong, 1973. James Blunt was dat met een nummer uit 2007. Hier bij Melinda FM in Best Of tot 4 uur deze middag. Dankjewel Maarten voor de top 30 en Jeroen voor het regionieuws. Well,

wist toen wat hits te scoren, die Robin S. Dit was Love for Love van begin de jaren 90. Zometeen zomerse muziek hier bij Melinda FM van Jody Bernal, Kissy Keno. Eerst een onvervalste meezinger gezongen door Christophe. Deze Sweet Caroline.

0: Bouwhypotheek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Ze scoorden wat bescheiden hitjes bij ons, deze formatie uit Nederlands. Nits was dat. En ze scoorden wat hitjes, dus zoals ik al zei, waaronder Neskio, de So Bubble Box en deze In the Dutch Mountains. Dit was trouwens een nummer uit 1987. Het is bijna 2:30. Ik heb hier nog het volgende, want je gaat hier nog moeten rappen, want tot 30 augustus is er het kunstenfestival Watu. Opnieuw een ontmoetingsplek voor kunst, poëzie en landschap. Info via kunstenfestivalwatu.be.

Werk van Doe Maar uit 82 is dit alles. Vandaag 22 augustus, daarmee zijn we beland bij de rubriek De Dag Van. Het is vandaag internationale dag voor slachtoffers van religieus geweld. Jaarlijks worden nog steeds honderdduizenden mensen op de een of andere manier vermoord of verwond vanwege hun religie of geloof. Op 22 augustus staat de Verenigde Naties stil bij die slachtoffers. Niet alleen slachtoffers, maar we herdenken ook manieren waarop we zulk geweld in de toekomst kunnen voorkomen en hoe we daar zelf een steentje aan kunnen bijdragen. It's the end.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Touch of Joy was dat, Ready for the Summer. Die zomer die is al goed geschoven in 2026. Op zaterdag 29 augustus is er het SAS-feest op het Michiel van de Wegenplein in Bredene. Vanaf 1:15 genieten jong en oud van een gezellige namiddag vol sfeer en plezier.

Even het tempo wat opschroeven deden wij met Offenbach en Marjolais. Daarvoor nog muziek uit 85. Jij van Matt Bianco. Voilà, op naar het 3 uur. Dat doen we met Earth and Fire en deze heerlijke Seasons.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Ook een stevig uit de kluiten gewassen nummer, deze Banners en Someone to You. Mag ik u terug van harte welkom heten hier bij Malena FM. Het is 3 uur voorbij en net na 3 uur was het King Afrikaan de beurt met het hele leuke La Bomba. Nu Santana featuring The Products G&B, Maria Maria.

Ruim 3:15 en hij verontschuldigt zich netjes. Benson Boone en Sorry I'm Here for Someone Else. Daarvoor nog even naar Nederland met Miss Montreal en schreeuwen. Dat is bij het volgende ook wel het geval.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.

Tegenwoordig zijn er de Stray Kids, maar in 81 waren er de Stray Cats. Je hoorde Runaway Boy. Op zondag 6 september sluit Klemskerke traditiegetrouw het zomerseizoen af met Klemskerke Zomerende. Van 9 tot 18 uur is iedereen welkom aan de feesttent in de Dorpstraat voor een gezellig dag vol sfeer, muziek, animatie en ontspanning. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige zomerbar en diverse foodstands en rommelmarkt. En er is bovendien ook volksspelen in een springkasteel. Een extra blikvanger is de open deur van de Geersens Molen, die van 14 tot 18 uur bezocht kan worden.

muziek van eind jaren 90 ook alweer. Deze Mysterious Time van Sesh en Tina Cousins. Daarvoor nog My Smith en Nile Horan hier bij Malena FM op zaterdagmiddag. Ik ben Frank.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Helemaal van begin de jaren 80, Rock and Roll High School, Ramones waren dat. De Coast Run Middelkerken, de laatste wedstrijd van het loopcriterium van de kust, die komt eraan. Op 28 augustus wordt het een heerlijke loopavond met alles wat de kust zo bijzonder maakt. Avondzon, zee, strand en duinen. Een sportieve uitdaging en een gezellige belevenis voor jong en oud. Begon allemaal voor deze meneer bij het allermooiste, draait nog altijd mee, Chris. Gary Gagger, thuis bij jou.
1: Waar

Heel wat artiesten hadden het over die locomotion, waaronder Little Eva. Denk ook nog even aan Kylie Minogue. Atomic Kitten had er ook eentje mee. En zij natuurlijk ook. Left Side was dat uit 1973. Like a Locomotion. Voilà, dat was het hier. Best of tussen 2 en 4. Zometeen terug van weg geweest, Philippe. En ik besluit met Louis Capaldi. The Day That I Die. Nog een fijne zaterdag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: De brandweren in de buurt van Dijksmuiden, Koekelare en Echtegem die kregen de voorbije dagen geregeld telefoontjes van bezorgde inwoners over grote rookpluimen. In veel gevallen gaat het om loos alarm. De rookwolken die bleken afkomstig te zijn van stof dat door landbouwmachines op droge velden wordt opgewaaid. Sinds begin juli al is de overlast op het marktplein van Haarlembeke sterk afgenomen. De stad die plaatste er camera's en de politie die voerde systematisch identiteitscontroles uit. Tijdens deze maand augustus waren er nog nauwelijks klachten over nachtlawaai. De vraag naar stemrecht voor tweede verblijvers, zoals in Kokzijde, zorgt ook in andere kustgemeenten voor debat. In Middelkerke noemt burgemeester Jean-Marie de Dekker het alvast een leuke denkpiste. Hij wil eerst het overleg met zijn collega kustburgemeesters afwachten en gaat er voorlopig niet mee aan de slag. In Ruiselede is een rioolbuis die per ongeluk met beton werd gevuld, na maanden nog altijd niet hersteld. Daardoor konden ongeveer 10 gezinnen hun toilet aanvankelijk niet doorspoelen of niet douchen. De herstelling die loopt vertraging op door een verzekeringskwestie. Het zwembad in Torhout blijft langer gesloten dan gepland. Bij de jaarlijkse controle ontdekten technici een probleem met de ophanging van de beweegbare bodem. En daardoor gaat het zwembad pas open op maandag 7 september. 2 weken later dan voorzien. De fiscus eist meer dan 19 miljoen euro van Allichlo. Dat is het investeringsbedrijf van ondernemer Mark Koeken. De holding was eigenaar van het voetbalstadion van Oostende. En volgens de fiscus zou het bedrijf onterecht BTW hebben teruggekregen en zou er ook sprake zijn van een valse factuur. In Roeselare kunnen ook rolstoelgebruikers voortaan een deelauto huren. De aangepaste wagens die zijn even gemakkelijk te reserveren als andere deelauto's. Ook in Kortrijk en Oostende komen binnenkort rolstoeltoegankelijke deelwagens. In onze provincie West-Vlaanderen is een rund mogelijk besmet geraakt met het salmonella-virus. Het zou de eerste keer zijn dat een dier in België besmet raakt met dat virus. Runderen die kunnen daardoor hoge koorts krijgen, maar herstellen vanzelf. Mensen die zouden niet ziek worden van het virus.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

zaterdagavond rustig inzetten, heet dat dan met deze Donna Summer, The Woman in Me, nummer uit 1982. Ja, voor de meesten onder ons is de vakantie voorbij. We moeten met z'n allen weer aan het werk, aan de slag. En het weer heeft zich ook daar een beetje aan aangepast. Niet zo'n hete temperaturen meer, beter om te werken, dacht het. Zometeen status quo hier bij Melinda FM, maar eerst deze Last Frequencies. Welkom. Everyone.

Roeselaar sluit de zomer af met een gezellig en verrassende theaternamiddag in het Stadspark van Roeselaar. Op zondag 30 augustus brengen maar liefst 8 Roeselaarse toneelverenigingen het park tot leven met korte gratis voorstellingen op verschillende locaties. De voorstellingen staan gepland van 14 tot 18 uur. De toegang die is volledig gratis. Meer info vind je terug op visitroeselare.be.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

kennen allemaal wel de groep Maneskin, de groep die voor Italië een paar jaar geleden het Euro Songfestival won. Wel, de frontman die is Damiano David. En Damiano dacht, ik ga het even alleen doen. Dit is zijn single, Next Summer. I saw

Op zaterdag 29 augustus vindt in de sporthal van Echtehem het jaarlijkse ribbetjesfeest plaats. Vanaf 18:30 kan je genieten van een gezellige avond met een aperitief, keuze uit heerlijke ribbetjes of kip, met passende groentjes en als afsluiter een heerlijk ijsje. Een smakelijke avond voor jong en oud dus, in een gezellige sfeer. De opbrengst die gaat naar mensen die het moeilijk hebben en draagt bij tot het versterken van vriendschappen en een ontmoeten van nieuwe mensen. De deelnameprijs bedraagt €30 voor volwassenen en €15 voor kinderen. Zaterdag 29 augustus dus, Sporthal Echtehem.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Tears and Joy, I Will Always Love You, zeiden ze. Zometeen Diana Ross met Tenderness, nog snel even voor 5 uur. Maar eerst spreken we over deze man. 1978 kreeg hij een contract bij A&M Records. En vrijwel onmiddellijk werd het album Look Sharp opgenomen en in 1979 uitgebracht. Met in datzelfde jaar een tweede album, I'm the Man. En in 1980, vlak voor zijn Pinkpop optreden, een derde album, Beat Crazy. Ik heb het over niemand minder dan deze fabuleuze Joe Jackson.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement. Dat bevestigt de politie. De brand ontstond op de tweede verdieping, zegt Kim Bastiaans.
2: Er zijn geen aanwijzingen richting kwaad opzet. Het gerechte klap zal nog ter plaatse komen om een onderzoek te voeren naar de oorzaak van de brand. Verder zijn één persoon zelfstandig naar buiten kunnen komen en ook de uitbater van een winkel heeft het pand zelf kunnen verlaten. Op dit ogenblik zijn beide appartementen tijdelijk niet bewoonbaar.
1: De brand is intussen geblust. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
3: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze namen al nog verder doen met verdere acties en in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben en wij zullen ons ook niet laten doen.
1: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijk heeft gedaan toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen. Dat ontdekte dat Somers er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering weer mee naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam daar politiek verlof. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook leider in het klassement.
4: Olaf ging aan, het was een sterke sprint van hem. Ik ben blij dat ik nog heel even van zijn slipstream heb kunnen profiteren. En dan een ultieme job gedaan, het was heel nipt, maar uiteindelijk win ik nipt en ja, dat is geslaagd.
1: Morgen eindigt de Renewi Tour. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Belgische volleyvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Het werd 3-2 tegen Spanje. Morgen spelen de Yellow Tigers al tegen Portugal. De top 4 van elke groep stoot door naar de achtste finales. Opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Nog tot 6 uur.

Oelalala, dat kon natuurlijk niemand anders zijn dan Alexia. Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus vinden op het Stationsplein in Roeselare de allereerste Chacossefeesten plaats. 2 dagen lang kun je jong en oud genieten van muziek, animatie, gezellige terrassen en volop sfeer. Toegang tot de Chacossefeesten is volledig gratis. Iedereen is welkom om samen te genieten van deze feestelijke eerste editie. 29 augustus en zondag 30 augustus, de Roeselare.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf

is ook al een jaar oud. Deze Cameron Whitcomb, Medusa. En dit was een stevige hit in 1984. Het werd geschreven door Peter van Asten en Richard Dubois. Een stevig duo dat meerdere hits voor Nederlandse artiesten toen schreef. Dit

0: week in de spotlight. Melinda FM, Airplay van de week.
1: Dit is een plaat met een vleugje humor. Ash vertelt het verhaal van iemand die beseft dat een huwelijk misschien toch niet zo'n goed idee is. Stop the wedding. Airplay van

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Op zaterdag 29 augustus organiseert de dienst Sport van de Haan opnieuw Rafting Day. Een sportief en uitdagend watersportevenement ter hoogte van de watersportclub De Windhaan aan de Zeedijk 50. Vanaf 13 uur tot 17 uur nemen teams van telkens 4 deelnemers het tegen elkaar op in verschillende opdrachten op zee. Snelheid, samenwerking en een flinke dosis teamspirit zijn daarbij de sleutel tot succes. Meer info op www.dehaan.be.

Wat maken ze toch leuke muziek, de Jonas Brothers. Ik heb er wel een bondje voor. Love Me to Heaven. Voilà, Studio Noord, dat zit er alweer op voor deze zaterdag. Ben er graag volgende week weer natuurlijk. See you later. Bye bye.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgebroken en op een woning terechtgekomen. De woning brandde daardoor volledig af. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het gaat om een zeer zeldzame situatie, zegt waarnemend burgemeester Bart Keimolen.
2: Bij Elia zeggen ze dat we die nooit meemaken. Het ongeluk wil nu dat die kabel natuurlijk net op een woning spontaan tot ontbranding komt. Hè. Die kabel die frequentie controleert, jullie frequent helikopters over om alles te controleren. En ja, op dit moment zijn ze eigenlijk nog wel echt aan het uitzoeken wat de oorzaak is. Hè.
1: Netbeheerder Elia is bezig met de opruimwerken. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
3: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze avond al nog verder doen met verdere acties en in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben en wij zullen ons ook niet laten doen.
1: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijk heeft gedaan toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen. Dat ontdekte dat Somers er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering weer mee naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam daar politiek verlof. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook leider in het klassement.
4: Olaf ging aan en het was een sterke sprint van hem. Ik ben blij dat ik nog heel even van zijn slipstream heb kunnen profiteren. En dan een ultieme job gedaan. Het was heel nipt, maar uiteindelijk win ik nipt en ja, dat is geslaagd.
1: Morgen eindigt de Renewi Tour. En Formule 1 dan. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op pole position voor de Grote Prijs van Nederland. Norris was sneller dan zijn landgenoot George Russell en de Italiaan Kimi Antonelli. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics op Melinda.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM. Dance Classics. Hey, things are going wrong. And all the things around you are falling. Falling from the sky. And everything is never going.

Thank you, DJ.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics op Melinda FM. Appreciate.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Spektakel in ons voetbal. Antwerpen Racing Genk speelde 4-4 gelijk na een knotsgekke wedstrijd. Antwerpen stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter, maar zorgde dankzij 3 doelpunten in de laatste 10 minuten toch nog voor een gelijkspel. Antwerpen blijft zo ongeslagen in de competitie en pakt 7 op 9. Het staat gedeeld tweede, Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is dan weer de leider in onze competitie. Dat pakt 9 op 9 na een 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Mechelen staat 14e. Russisch president Poetin dreigt met nog meer aanvallen op Oekraïne. Dat heeft hij gezegd in een interview. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend na de luchtaanvallen op Russische economische doelen de afgelopen weken. Poetin dreigt daarom met extra aanvallen op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Eerder vandaag vielen 14 doden en meer dan 120 gewonden bij een Russische aanval op een winkelcentrum. In Beveren, Kruibeek en Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen zijn verschillende mensen gewond geraakt na een vechtpartij. Een man van 27 werd ook opgepakt, dat zegt het parket. Vrijdagavond kregen verschillende buren ruzie waarop die uit de hand liep. 3 personen werden uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. De man werd intussen vrijgelaten onder voorwaarden. En onze landgenoot Karel Sabbe heeft het wereldrecord op de Hexatrek verbeterd. Dat is een tocht van ruim 3000 kilometer doorheen verschillende bergketens. In totaal telt de tocht zo'n 140.000 hoogtemeters. Sabbe finishte na 33 dagen. Dat is straf, want in het begin werd hij zelfs even in het ziekenhuis opgenomen. Het vorige record stond op 42 dagen. Vannacht opklaringen, het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.